tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer in het noordoosten, nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
1: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
0: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
2: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
0: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht.

zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
2: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over. Met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oestgeest Noord en afrit Noordwijkerhout is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier op onthoud. Verder vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerburg doe je er een kwartier langer over. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouden, heb je voor Rotterdam-Overschiet 10 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland doe je er tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Negens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
1: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat, ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
2: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
0: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Op de A20 richting Gouda doe je er tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschiet 10 minuten langer over. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland heb je tussen Rotterdam Krooswijk en Rotterdam Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Newtonbuurt.
0: Ambacht.
1: En in het Haversmiedkwartier.
0: 2.
1: 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want de man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg even dicht en heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.
3: Dit is 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Onder de militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Ook in de Zuidbuurt,
0: Tuindorp
1: en in Holy. 2.
0: 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam is daardoor de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan alweer 70 kilometer file in onze regio. Ze rijden langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Verderop bij knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. En bij Rijswijk ook 10 minuten vertraging als je nog doorgaat richting Amsterdam, richting Rotterdam natuurlijk, over de A4. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 5 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Redelijk normale spits in onze regio. Kleine 100 kilometer file bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Vierde staat bij Den Haag-Zuid. A20, Gouden Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. 3 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. Diezelfde vertraging op de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Bij de aansluiting met de A4, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukte nemen langzaam af in onze regio. Zo heb je nog een 30 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 22 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Roelevarensveen en Rijswijk. 3 rijstroken van de A13 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is bij Delft-Zuid 6 kilometer file daarna een ongeluk. 40 minuten vertraging. Een 10 minuten vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 2 kilometer file bij Wassenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
0: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
2: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
0: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nooren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Als je van Nederlandstalige muziek houdt, als je van muziek houdt, als je van theater houdt, Sjaaks Foyer, luister daar nou naar.
1: Ja, in het algemeen, goedenavond luisteraars. U hoorde overigens Rick Hogendoornen de intro inspreken. En over Rick kan ik nog vertellen dat op 2 oktober, en dat is nog eventjes, zijn nieuwe album op de streamingsdiensten te horen kan zijn. En dan daarvoor komt hij nog een keer langs hier in de studio om het album te introduceren, over de nummers te vertellen en te vertellen waar Rick zoal mee bezig is. Het is overigens een fantastisch mooi album. Ik heb hem van de week van hem mogen ontvangen. Er staan prachtige teksten op. Ik ben gecharmeerd, bijzonder gecharmeerd door. Maar dat hoort u later. Wat u vanavond gaat horen is het programma van vorige week. Ja, vorige week, technische problemen, we konden niet uitzenden. Maar er waren interviews, er waren opnames van het zomerterras en die wil ik u niet onthouden. Het enige wat nieuw is voor vanavond is de regio theatertips. Dus laten we maar snel beginnen met muziek. Hier is Trenchcoat.

favoriete nummer van de vocalist van Trenchcoat. En daarom zingen ze het ieder concert. Behalve in het Oranjepark. Tijdens het zomerterras. Ja, nee, toen was ze er niet bij. We gaan u in de komende twee uur verrassen met hoogtepunten van het zomerterras. Mooie dingen die we daar gehoord hebben. Wat interviews en ik zou zeggen, geniet ervan. Dit is bijvoorbeeld Jack in the Box.

0: Bij mij zitten de zangeres en de zanger van een band waarvan ik dacht, die komen nooit meer terug. Maar ze zijn er weer. Fantastisch, Jack in the Box. En bij mij zitten Saskia Wapenaar en niemand minder dan René Philip. In Vlaardingen zeker geen onbekende. Terug van weg geweest. Hoe is dat, René?
1: Nou, dat is eigenlijk leuker dan ik dacht. Ik dacht eigenlijk van, je bent nou over de 60, dan vinden de mensen het niet meer zo leuk. Maar ja, het blijkt dat er gewoon enorme behoefte aan is eigenlijk aan een bandje zoals wij zijn, denk ik.
0: Ja. Hoe oud is Mick Jagger? Dat vinden ze ook nog steeds leuk. En die heeft een zuurstoftank achter staan en jij niet. Jij gaat gewoon door. En Saskia, ik hoorde jou een nummer zingen, White Rabbit, van Jefferson Airplane. En ik hoorde Grace Slick.
1: Grace Slick is de zangeres.
0: Oh. Dat is de zangeres van Jefferson Airplane. Wat kom jij verdomde dichtbij.
2: Oh, meen je dat? Nou, ja. Dankjewel. Dat is wel een compliment.
0: Hetzelfde als Four Non Blondes. Dat klonk ook zo geweldig.
2: Ja, ja. Ja, dat is altijd wel een liedje geweest wat me heeft gelegen. Dat gaat er nooit meer uit. Dat was al 26 jaar geleden al.
1: Ja, maar die moesten het ook gewoon doen weer.
2: Ja, en het is ook leuk voor het publiek. En zelf ligt het me gewoon heel lekker. Dus dat zingt lekker weg. Dat is superleuk om te doen weer. Ja. Ja, en met een toffe band natuurlijk erachter. Dus helemaal leuk.
0: En René, jij zong Always Take the Weather.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ook zo'n nummer waarvan ik zeg dat heeft eeuwigheidswaarde. En wie het nou ook brengt, het klinkt altijd lekker en het publiek gaat mee.
1: Ja, dat is het leuke bij dat nummer, inderdaad. Iedereen, het is eigenlijk een ver weg nummer. Het is niet een nummer wat je het eerste zou draaien, denk ik, thuis. Maar als je hem hoort, dan ga je weer mee. Dan ga je weer het meezingen, denk ik. Daarom kiezen we deze nummers ook altijd.
0: Ja, want jullie kiezen fantastische covers. En jullie zijn een coverband. Maar daarmee hebben jullie in de jaren destijds naam gemaakt. Want iedereen wilde Jack in the Box zien, want die speelde alles. Eigenlijk begon de groep Normaal op dezelfde manier. Normaal spult alles. Die speelde ook allerlei covers. Die zijn alleen de andere kant op gegaan. Jullie zijn niet in het plat Vlaardings, wat er overigens amper bestaat, niet verder gegaan. Maar jullie blijven die covers doen. En er is veel vraag naar dat soort formaties. Jullie hebben gespeeld in Nederland, maar ook in Duitsland. Veel succes gehad.
1: Ja.
0: Nu de terugkeer. Gaan we door?
1: Nou, we gaan zeker nog door. Alleen, ik denk niet meer zo op dezelfde voet als vroeger. Dan deden we ook bruiloften en kleine cafeetjes en kleine dingen. Ik denk wel dat we een beetje hetzelfde op festivals, zeg maar hetzelfde als wat je hier een beetje meemaakt. Dat soort dingen willen we wel doen. Koninginnedag in Vlaardingen bijvoorbeeld. Of wat heb je, het Haring en Bierfeest. Dat soort feesten. Schiedam heb je ook nog het een en ander. Kijk, dat soort dingen willen we wel gaan doen, denk ik.
0: En hoe lang zijn jullie nou al samen? Want als formatie zijn jullie in een tijd uit geweest, maar in het totaal?
1: Ik denk vanaf 88 zijn we begonnen, denk ik.
2: Ja, jullie zijn in
1: 88 begonnen. En in de late stadium, zeg maar, na een jaar of 6, 7, kwamen daar blazers en twee zangeressen bij. Ja, en nu we het weer op hebben gepakt, hebben we nog één zangeres en één blazer nog. We hadden er drie. En we gaan nou gewoon verder met deze formatie. Het is zo eigenlijk best wel genoeg. We hebben genoeg mensen om dingen in te vullen, denk ik.
0: Ja, maar je hebt wel een aardig podium nodig, want je bent met 8 man.
1: Ja,
2: zeker. Zeker. Maar vroeger waren we met z'n 11. Dus dat was nog krapper.
1: Ja, nog krapper.
0: Stoor je nog meer op elkaar?
2: Ja, precies.
1: Wel gezellig hoor. Maar
2: ja.
0: De keuze om weer bij elkaar te komen, wat is de reden geweest? Vraag ook, denk ik.
1: Ben Visser, die kwam ik tegen zo. Eigenlijk moesten wij met een andere band moesten spelen in Stadsgehoorzaal. Dat is een beetje als opvulling na een voorstelling. En toen gingen we een biertje halen bij Ben. En toen kwam Ben eigenlijk weer met dat idee van, jongens, zullen we toch weer eens proberen om dat. Toen hebben we het toch maar gedaan. En met dit succes eigenlijk toch wel. Ja.
0: Ja, want ik heb heel veel gezien hier de afgelopen weken. Maar ik heb nog geen enkele keer horen roepen, we want more.
1: Nee,
2: inderdaad.
0: Nee. Bij jullie wel.
2: Ja.
1: Helaas geen tijd meer.
2: Nee.
1: Strak schema.
2: Het is een vrij strak schema hier. Dus je bent echt aan tijd gebonden. Dus het was krap. Dus we konden helaas niet nog een toegift doen. Anders hadden we dat zeker gedaan. Zeker. Ja.
0: Nou, het laatste nummer, de rillingen op mijn rug. Want ik heb ze meerdere malen in de Kuip gezien. Maar Pink Floyd kwam vanavond even langs, hoor. Want het was Shine On You Crazy Diamond. Wat kwam dat er fantastisch uit. Dat komt natuurlijk ook door die man achter die synthesizer.
1: Ja, absoluut. Ja, maar Ben is daar zo goed in dat dingen, die dingen uitzoeken. En Jan ook trouwens op zijn gitaar. En dat, ja, dat is... ik denk dat weinig gitaristen en synthesizerspelers dat kunnen. En ook overigens ook een geweldige saxofonist natuurlijk. Die moet je daar ook aardig bij hebben bij dat nummer. Ja, die hebben we ook. We hebben eigenlijk alles, Jacques.
0: ik voorspel jullie weer een nieuwe jeugd. Want als ik dit zo zie, dan denk ik, nou, die moeten toch nog heel wat jaartjes door. Want het publiek vraagt erom, het schreeuwt erom. En die willen gewoon meer horen en zien. Wanneer zijn jullie weer te zien?
1: Dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, ik zou bijna zeggen, de grote jongens die grote dingen een klein beetje organiseren. We zijn er weer. We zijn te bereiken. We hebben volgens mij een Facebook-account. We hebben allerlei accounts waar je ons kan bereiken.
2: Ook op Instagram te vinden.
1: Dus daarin kan je met ons afspreken. Ja.
0: Ik zou zeggen, doe het, want dan zit je tent lekker vol. Jack in the Box is back again. En hoe? Dankjewel, jongens.
1: Dankjewel, Jacques.
2: Heel graag gedaan.
1: Succes. Succes met de club ook, dan heb ik het ook.

Oké. Okay. We zijn nu aangekomen bij het zand- en donsgedeelte. Ik zie het wel voor en jullie gaan het dan nazingen. Laten we zomaar beginnen. Hello. Ik wil eigenlijk alleen denken, ik hoor van die frisse meisjesstem hoor ik de hele tijd hoor. Die wil ik even horen eerst. En daarna de jongens. Zo, nu de eerste meisjes dan de jongens. Benieuwd wat dat voor effect gaat geven. Come on.

Ja, Jack in the Box, live opgenomen op het zomerterras in Vlaardingen. En dan nu de Sjaaks Foyer's regiotheater en de uitgaanstips voor de komende week. Theater aan de Schie heeft aanstaande zondag, 13 september... de voorstelling Aladdin the Musical van Van Hoornes Producties. En die speelt om zowel 2:30 als om 16:00. In het Wennekerpand in Schiedam speelt zaterdag 12 september om 8:15... de voorstelling Dekpunt van Jan Beuving. Op 2 december 1966 werd Bertus Brouwer doodgereden in Blaricum. Jan Beuving legt uit door conferences en liedjes wat zijn programma daarmee van doen heeft. In het Theater Koningshof in Maassluis is op vrijdag 11 september de Comedy Tunes Comedy Night. Een avond die door een MC aaneengepraat wordt met 3 topcomedians uit Nederland. En dit brengt u terug in het theater in Maassluis. De Vlaardische Kroephoekfabriek biedt op zaterdag 12 september het podium aan Blauwzoen. En dat belooft een tof concert te worden. De aanvang is om 9:00. In de Vlaardische Stadsgehoorzaal kunt u vrijdag 11 september om 7:45 naar Borrelnootjes in de reprisevoorstelling van MZE3ZE3, oftewel Loco. Een avond vol grappen rondom de grens van de toelaatbaarheid. Maar u zit ook een avondje in de stoel van een therapeut. Op dinsdagmiddag 15 september om 15:00 is er wel een heel bijzondere voorstelling. Dan speelt Jordi van Loon in de Stadsgehoorzaal Louis Davids De Grote Kleine Man. En komen ze voorbij naar de Bollen? Mina, ze zet zo'n lekker bakje koffie. Of de olieman heeft een fortje opgedaan. Dat wordt een middag genieten van onvergetelijke klassiekers uit de vooroorlogse jaren van de vorige eeuw. Op zaterdag 12 september vanaf 1:00 kunt u in de tuin van het Fonds Vlaardingen en Schiedam aan de Schiedamse weg pal naast de Stadsgehoorzaal naar de Stadskaravaan, waar u kunt genieten van onder andere de Hermes Houseband, Muziek bij de Buren en T-Max. In de middag duurt dat tot 17:00. En dit waren mijn theater- en uitgaanstips voor de komende dagen. Ik hoop dat u gaat genieten. En het aanbod is interessant genoeg om er veel plezier aan te beleven. Dat wens ik u dan ook.

0: Hé, hey Maartje, wat is nou de leukste foyer van Nederland?
1: Dat is Sjaak's foyer.
2: En een oudje van Cissy Grant.

Ja, de gladde bedoelingen van Primaat. En voordat we tot aan het nieuws gaan luisteren naar een lekker langse Grupo Sportivo, opgenomen op het zomerterras, kan ik nog even vertellen dat ik had een heel leuk, gezellig interview met Hans van den Burg en met de Bombita's.

een of andere manier is dat technisch helemaal fout gegaan. Die twee interviews staan dwars door elkaar heen en zijn niet te beluisteren. Hans vertelde ongeveer... Ja, ik ben 80. Ik wil niet krakkemikkig het podium op. Dus ik heb hiermee mijn afscheidstoer. Maar, vertelde hij, er komt wel een jong groepo aan. Een jonge band met kinderen van 14 jaar erin. En die het materiaal van groepo onder andere gaan spelen, maar ook zelf nieuwe nummers gaan maken in de trant van groepo. Dus dat belooft wat voor de komende tijd. En de Bombita's, wat gaat daar nou mee gebeuren, dat weten ze eigenlijk zelf nog niet. Maar dat maakt niet uit, want ze zullen altijd blijven zingen. Ja, vast en zeker. En dit is groepo op het zomerterras.

0: Grupo Sportivo.
1: Grupo Sportivo, ciao.
0: De afscheidstoer op het zomerterras. Maar we hebben nog een kleine toegift van ze. Een stukje Hans Solo. Misschien wel hun kortste nummer, maar wel erg leuk.
1: Als jullie er nog eentje willen, dan doen we dat lekker niet. Ja, natuurlijk wel, joh. Ik zal nooit mijn publiek verwaarlozen. Ik ben altijd heel erg lief voor het publiek. En voor jullie dus ook. We gaan 3 nummers spelen nog, maar dan is het echt afgelopen. Dan ga je volgens mij naar Crash op kijken. Het was gewoon echt te gek, hoor. Echt. Ja, nou echt. We gaan het stomste spelen wat ik ooit gespeeld heb gemaakt. In Tokio, I've got it. Maar jullie moeten wel meezingen, hè? Want anders dan vind ik jullie toch nog een kut in die kwam. Dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk, maar gewoon meezingen. In Tokio, I've got it mee. In Tokio, I'm on the hits parade. In Tokio, I've got a million fans. In Tokio, they know who I am. Tokio, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokio, I'm on my way. My new Toyota is not so far away. In Tokio, we don't have stereo. We're playing all the top hits in kimono. In Tokio, guys just leave away. When I play rock and roll, when I play rock and roll. When I play rock and roll. And nu hebben ze met z'n allen.

Overigens, de toetsenist die u hoorde bij Grupo Sportivo, die gaat straks ook meespelen met Jong Grupo. Dus dat belooft in de toekomst een beetje een kruisbestuiving te worden. Het is een heel jong lid van de huidige Grupo en straks misschien wel het oudste lid van de nieuwe Grupo.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ik zei het al eerder, dit programma had vorige week woensdag uitgezonden moeten worden. Maar we hebben het vandaag. Want vorige week hadden we een technische storing, waardoor de uitzending geen doorgang kon vinden. We beginnen dit tweede uur met Carlo van Dijk. Kato van Dijk en Anton Goudsmit. Zij spelen overigens 17 september in Lantaarnvenster op de Kop van Zuid. En ik zou zeggen, het is meer dan de moeite waard. Luister maar.

Cato van Dijk en Anton Goudsmit. Let's Stay Together. En zij zijn dus te zien en te beluisteren op 17 september aanstaande in Lantaarnvenster in Rotterdam op de Kop van Zuid. En dat wordt genieten, dat kan ik u vertellen. En dit is Cratsup, live op het zomerterras.

Was lang genoeg.

0: Ik hou hem heel kort. Jacqueline Govaert van Cresip. Vanavond hier in Vlaardingen de sluiting van het zomerterras. Een geweldig concert.
1: Ja, was leuk. Leuke mensen ook. En volle maan. Hij is, heb hij ik is daar. Kijk, kijk, kijk.
0: Ja, inderdaad. Mooi, volle maan. Ja, ik mocht even ja. En moet ik even janken.
1: Ja, precies, ja. Dat heb ik ook net gedaan. Ja, ik vond het heel leuk.
0: Ja, ja. En het Vlaamse publiek is altijd redelijk stug. Oh. Komt langzaam op gang, maar bij jou was dat niet zo.
1: Ze gingen lekker mee, toch? Ja, ik vond het heel erg leuk. Ja, we hebben echt een leuke show gehad.
0: Ja, zeker. En ik weet dat mijn moeder zou zeggen, als ze jou zou zien, wat een spring in het veld. Ja. Dat ze nog adem haalt.
1: Ja, zegt mijn moeder ook altijd. Ja, al heel mijn leven, ja.
0: Het was een geweldig leuke show. En we gaan wat laf van je laten horen.
2: Nou, dat lijkt heel leuk.
0: Geniet verder op van de avond.
1: Ja, dat doen we zeker. We gaan Vlaardings bier drinken nu.
0: Staat echt, in de echt een vulkaan.
1: Ja, precies. Die,
0: veel plezier.
1: Dankjewel, hè.
0: Okay, doei.
3: Ja, dat was Jacqueline Govaert en ik zei, we laten nog even wat horen van Cresip. Nou, het is geen nummer van Cresip zelf, want ze hebben het niet geschreven. Het is een nummer van de Corgis en het heet Everybody's Got to Learn Sometimes.

0: dress up, everybody's got to learn something. De muziek komt overigens uit de film Alles is Liefde. Ja, mooie film, leuke film overigens, Nederlandse film. En de Nederlandse films worden steeds beter. Maar dat zult u vast met mij eens zijn. Het zomerterras had niet alleen pop, jazz, symfonisch, maar ook klassiek en instrumentaal. Er was echt van alles. En er was ook poëzie.
1: Bij elke stap, bij elke kleine of grote stap, laat je je leiden door angst of door liefde. Een van die twee houdt je hand vast. Je weet welke van de twee het is. Als je je leven, je lijf, je wezen kleiner of juist groter voelt worden. Soms zijn je trots en je kracht je tot verlies en is je overgeven een winnen.
0: Kijk, dat Vlaardingen al jaren stadsdichters heeft, ja, dat weten we allemaal. De huidige Sander Groen, die heeft de Sandergroep. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet dat hij het zo ging brengen. Spoken word, zou je kunnen zeggen. Maar het heeft af en toe ook iets weg van de rustige nummers die Lou Reed brengt. Want hij bracht bijvoorbeeld Walk on the Wild Side, maar dan met de tekst De Panda. En dat ging natuurlijk over onze lokale lokaliteit, De Panda, die helaas niet meer is. En ook de eigenaar, Ferry, niet meer. Maar hij kreeg een waardig afscheid door Sander. Sander, hoe kom je er zo toe om het op deze manier te gaan brengen?
2: Ja, soms heb je als kunstenaar een soort alter ego nodig om op het podium een beetje lekker uit de verf te komen. En ja, ik ken gewoon veel muzikanten met wie ik al eerder opgetreden heb. Dus ik zag het stadsdichterschap als dé kans om een bandje naar voren te schuiven. Dus zo daar, Sander Groep. Eigenlijk de extra large alter ego van de dichter. Met muzikale omlijsting.
0: Ja, en die muzikale omlijsting die klonk als een tierenlier, mag ik wel zeggen. Want ik moet zeggen dat de zondagen steeds weer verrassend goede concerten geven. Het begon met Cato van Dijk en Anton Goudsmit. Ja, het was een geweldig concert. En nu, verrassend weer, Sander Groen met de Sandergroep. Ja, het is een heel eigen stijl die jij brengt.
2: Zoals ik je vertelde, de drummer, Ad, was eigenlijk een soort van invaller. En die zei ook, ja, het is geen hip-hop, maar het is ook niet funk. En het heeft door de verschillende instrumenten heeft het een beetje jazz en een beetje funk invloeden. En het schampert ook wel net een beetje langs. En dan kwam Geert, die ruige rouwdouwer. Maar die komt dan juist met die fijne, exotische, beetje Spaanse melodietjes aanzetten. Dus ja, het is echt een spannende mix. Kan niet anders noemen.
0: Ja, en ik zag ook dat het publiek die ervaarde het als iets toch wel bijzonders. Want er kwamen steeds meer mensen kijken.
2: Ja, als je je publiek echt enthousiast hoort reageren. En voor, aan het einde van kom, we gaan in de pan houden, die iedereen echt joelen. En ja, dan weet je dat je de snaar hebt geraakt. Toen was ik niet meer nerveus.
0: Nou, het publiek was inderdaad goed geraakt. En daar kan je ook aan zien of iets geslaagd is of niet. En dat was het zeker. Maar normaliter doe jij het toch niet altijd op deze manier?
2: Het hangt echt een beetje van de situatie af. Ik deed één gedicht gewoon even droog uit een boekje. Dat heb ik ook wel gedaan. Poetry slams voorgedragen, dus dan een beetje meer wedstrijdelement. Neem me ook op een avond met drie dichters die rustig uit een boekje oplezen. Durf ik ook wel, maar dit is natuurlijk veel leuker.
0: Het is heel leuk, ja, het is heel leuk. En het verraste me bijvoorbeeld toen je met De Panda kwam op de melodielijn van Walk on the Wild Side van Lou Reed. Want er zat zo'n mooie overeenkomst in eigenlijk. In die muziek van Lou Reed. En de muziek zoals hij vroeger eigenlijk in De Panda was. Ja. Dat was nooit opgefokt. Ja, dat was altijd relaxed.
2: Allemaal samen, ja. Zelfs het travestie-thema van het liedje Walk on the Wild Side heb ik op slinkse wijze verwerkt als verrassing. Ja. Ja, dat is wel... Kom mee naar de Panda. Moeten we maar eens een single van maken.
0: Dat zou inderdaad geen slechte zaak zijn om dat uit te gaan brengen. Al zet je het alleen maar op internet. Maar ja. Het is de moeite waard. En zeker voor alle Vlaardingers. Want wie kwam er nooit in de... Wie er nog nooit in de Panda is geweest, is onder de 10, denk ik.
2: Ik had een gesprek met mijn junior stadsdichter Sonja. En zij wist inderdaad niet wat de Panda was.
0: En iedereen boven de 25, 30 die weet wat de Panda is. En is daar zeker één keer, maar waarschijnlijk de rest van zijn leven, iedere zaterdagavond geweest. Want dat was het eindstation in Vlaardingen.
2: Het putje. Het afvoerputje van de Vlaamse horeca, noem ik het wel eens.
0: Ja, inderdaad. Helaas. Onlangs is Ferry overleden.
2: Ja.
0: En daarom was dit misschien een prachtige hommage aan hem. Het is iets bijzonders, de Sandergroep. En ik denk, als je de kans krijgt om ze nog een keer te gaan zien, ga er naartoe. Want het is niet alleen interessant qua muziek en qua teksten, maar het zit ook zo verdomde lekker in elkaar.
2: Daar mooi op aanhakend, aanstaande vrijdag is het 4 september. Dan is in de Grote Kerk en rondom de Grote Kerk het Onder de Linden Festival. En dat mogen wij nou toevallig openen met onze band. Samen met Sonja Wartanjan, de junior stadsdichter. Dus wil je poëzie en vette muziek horen, dan moet je vrijdag naar de Grote Kerk komen.
0: Vrijdag Onder de Linden. Bij de Grote Kerk in Vlaardingen. Ja. En dan kan je de Sandergroep nog een keer zien.
2: Wordt een iets minder heftig setje. Want in de Grote Kerk moet je niet het geluid opentrekken. Dan wordt iedereen hartstikke doof. Dus daar doen we iets kleiner setje spelen.
0: Maar het is wel dezelfde groep.
2: Ja, ja, ja.
0: Sander, ik zou zeggen, ga vooral zo door.
2: Zeker.
0: En kom met die single. Want ik denk dat veel Vlaardingers hem gaan kopen. En we hebben ongeveer een dikke 70.000 Vlaardingers. Nou, laten we zeker 40.000 zitten erin.
2: Ik ga even een videoclip hier opnemen.
0: Ja. Voor de deur van de Panda.
2: Precies.
0: Sander, bedankt. En heel veel succes verder.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dat was Sander Groen, onze stadsdichter, die op een bijzondere manier zijn werk bracht. En wat ook een aardige band was die op het zomerterras heeft gespeeld, was de groep Nilitsch. En hier zijn ze met Get It High.

0: Nielitsch met Get It High. En Vlaardingen barst van het talent, dat is al onbekend. Vroeger, Fungus bijvoorbeeld, de Amazing Stroopwafels. Maar ook tegenwoordig natuurlijk nog met C.C. Grant, Jack in the Box en de formatie Doe Maar een Liedje. En ja, die hebben we natuurlijk opgenomen op het zomerterras.
1: Zo lekker zeg, hé. CDR.
2: We hadden een drum, hè?
1: Ik heb een beetje haar erbij gekregen, ik ben een beetje grijzer geworden, ja. Maar goed.
2: Ja, we hadden een drum, maar ja, die is in Spanje gewoond, dus. We hebben Fred.
1: Ja, hij zit ergens tussen, maar kan hij even gaan staan, oude man?
2: En hij is zo oud als mijn pa.
1: Pa! Je daar nu zit, je haren bijna wit, de rippels op je handen. Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht? Je bent zoveel veranderd.

0: Vlaringstrots noem ik het maar. Want ja, als je zo'n feestje kan maken als wat je net hebt gedaan... Carina en Patrick van Doe Maar Een Liedje. Alsof ze er zelf stonden, maar zij samen vormen eigenlijk hen die vrienden.
1: Ja, dat klopt. Ik speel de basgitaar en Patrick zingt.
0: Ja, en dat nou is natuurlijk er ook nog altijd een Ernst Jans bij. Maar die lopen er ergens anders.
2: Ja, die hebben we.
0: Maar hoe krijg je het voor elkaar om zo verschrikkelijk dicht bij het origineel te blijven? En het publiek eigenlijk gekker te krijgen dan Doe Maar op het laatst.
3: Ja, dat vind ik me echt heel mooi.
2: Ik vind het, een beter compliment gaan we niet krijgen. Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Repeteren in het begin en vooral het brengen met zoveel mogelijk plezier.
3: Ja.
2: Dat is...
0: Ja, dat stralen jullie ook wel uit. Want vanaf het moment dat jullie dat podium opkomen... is er een glimlach op alle gezichten. En iedereen is blij. En je ziet dat gelijk overslaan in de chemie naar het publiek.
1: Ja, dat was ook de afspraak. Jongens, we gaan plezier maken. We zijn als laatste act op het zomerterras. Dus we gaan een feestje maken. En iedereen die nu van het grote veld komt op naar het kleine veld. Ook allemaal familie, vrienden, allemaal uitgenodigd. Dus het was gewoon geen één groot feest. En, niet te vergeten, het was droog toen wij speelden.
2: Ja, de zon ging Zelfs de zon kwam zich nog even laten zien. Dus.
0: En ja, ik vroeg het net aan Patrick al even voor het gesprek. Bestaan jullie nou nog wel of bestaan jullie nou niet?
1: Ja, ik vind van wel.
2: Ik ook.
0: Nou, dus Doe Maar Een Liedje bestaat toch gewoon. En het gelul van ze bestaan niet meer. Ze komen gewoon weer terug. En we zien ze regelmatig weer overal in de omgeving spelen.
2: Als we niet meer zouden bestaan, zouden we hier niet staan nu, toch?
0: Ja, nou, dat is waar. Maar er werd geopperd dat het alleen voor het zomerterras een terugkeer was. Maar dat is gelukkig niet zo.
1: Nee, wat mij betreft niet. Nee, dat was heerlijk.
2: Nee hoor, ja, ze was weer genieten dit.
0: Dat is dan de tweede zanger van de band die op de achtergrond zat te schrijven. Kom er even bij. De Ernst Jans van het Doe Maar.
4: Ernst, ja.
0: En ik vroeg het er net al. Bestaan ze nou wel, bestaan ze nou niet? Maar jullie bestaan gewoon nog.
4: Blijkbaar.
0: Ja,
4: wij kregen de vraag, willen jullie op het zomertal spelen? Bestaat Doe Maar Een Liedje nog? En ik was er eigenlijk uit, dus ik denk, nou, ik ga ze eens mailen. Bestaan jullie nog?
5: Is het zo snel?
4: Zij zei, nou ja, ja. Waarom niet? Dus nou, dan zijn we er weer.
0: Ja, en ik zou zeggen blijven. Want ik zie hier twee heel duidelijke ja-knikkende mensen... die zeggen, ja, we blijven. Want het is een formatie, het klinkt als een klok. Het spettert, ik moet eerlijk zeggen, ik heb Doe Maar een aantal malen zien spelen. Zo'n oude lul ben ik inmiddels al. Dus,
4: ik ook.
0: Maar wat jullie brengen hier vandaag... dat doet mij niet veel verschillen van de echte Doe Maar. En eigenlijk swingt dit nog meer. Alleen de tijd dat bijvoorbeeld de extra brede Doe Maar er stond... ja, dan swingde het ook zo spetterend. Maar anders was het toch gewoon maar een band met 4-5 man.
4: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, wij vinden het gewoon leuk om te spelen. En iedereen had zin hierin, dus dan doen we het. Dus ja, zeg... Nou, nee, niet zeg nooit. We hebben eigenlijk zoiets van, ja... als er iets voorbij komt, wat we zeggen, dat is tof. En als al die mensen komen, dan maken we een feestje.
0: En dat feestje is gemaakt... Doe Maar Een Liedje, bestaat nog, gaat gewoon verder. Geen gezeik over, ze bestaan niet meer. Binnenkort zijn ze vast en zeker weer ergens in Vlaring. Misschien in de Kroephoekfabriek of waar dan ook te zien. Of anders ergens in de regio. Maar ga vooral door, want ik heb genoten. En er stonden hier een kleine 1000 man. En die genoten nog veel meer.
2: Heel goed.
1: Heel erg bedankt. Echt super.
0: Graag gedaan.
2: En wij hebben ook genoten. Dankjewel dat jullie er allemaal waren.

Ja, doe maar een liedje als slot van het zomerterras 2026. Zij sloten die zondagmiddag af en het was een feestje. De groep Lieverts uit Utrecht en omstreken, een groep studenten, vertelde 2 weken geleden in dit programma nog hoe ze aan die bijzondere naam zijn gekomen. Lieverts. Nou, laten we maar gewoon even gaan luisteren wat ze brengen.

Ja, dat waren lieverds. Dit was Jacques Verrier van woensdag 9 september 2026. Jacques Verrier hoort je elke woensdagavond van 8 tot 10 op Omroep 2. Ik bedank voor vanavond Jack in the Box, Hans van den Burg, De Ombita's, Sander Groen, Fun Loving Criminals, Jacqueline Govaert, Doe Maar een Liedje, alle medewerkers van het Zomerterras, de mensen van Catering 010 en natuurlijk niet te vergeten alle mensen achter de bars en in de bediening. En bovendien Willem de Wild. Jacques Verrier wordt geproduceerd en samengesteld door en in een techniek en presentatie van ondergetekende Jacques Nachtegaal. Blijft u luisteren, dan hoort u tot 12 uur 2 actueel. Gaat u slapen, dan wens ik u een hele goede nacht. En wat mij betreft, tot volgende week woensdag. Tot Jacques Verrier op 2. Dag.

0: Wilt u nou nog meer terug te horen van het zomerterras? Dan is dat mogelijk. Kijkt u dan op Uitzendingen Gemist en op de woensdagavonden dat we hebben uitgezonden. Dus 2 weken geleden en 3 weken geleden en vanavond. Dit was Sjaaks Verheij. Ik hoop dat u met z'n allen weer lekker hebt genoten. En u weet het, die theatertips, daar kunt u ook genieten.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op je goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

the curse.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.